0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stief

0: Daarom zie je, die hebben een rhythmus, dan kan ze maar te wel zien.
1: Ja.
0: Die rhythmus die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach onder frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin de Stier.

2000. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mee, ja, in het beeld is super, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Vond wie nog niet, maar nog meer eerlijk nu dan mooie is mooie.
1: 1, 2, 4. Uffa al, wo me kut, hünt me saa.

0: De andere hebben een rytmus, de katse macht de wels.
1: Ja.
0: De rytmus die drin hebben, kriegen die trop.
1: Nee, dat is waar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.